0: Min vriend, wat bist du welig op te geven? Wat hältst du nog vast, wat die wat zeer schwaar vallen op te geven? Ik heb zo'n gehad in mijn leven. Ik heb iedermaal moest wat opgeven, aber die haar heeft mij geholpen. Mutter Teresa gaf een gemiddeld leven op. Zij zag ihre familie niet meer. Zij hadden een veel grotere vrijheid in zijn en dat weer anderen te helpen. Ik hoop du was ihre geschicht interessant vinge. Hier is Carol. Zij wordt aan Stefan vertalen.
1: Hast du mal van de oude tante in Indien gehoord? De Mutter Teresa heette deid? Als zij nog leeft, wie zij bekend van de vrouw wat zeer veel gouds deid. Nu wil ik die ihre geschicht vertalen. Zij wordt in 1910 geboren in Albanië, Oost-Europa. Haar naam is voor een zwarte zeer, Ganya Boyagis. Zij werd het jongste van 13 jaar. En haar heim werd juist immer welkom en dat is direct weer uit de oom, rein uit de gries weer. Ganya en haar mama deden vaak een arme en kranke mensen bezitten in haar stad. Haar mama zei, wanneer du zo'n mens als dit helpen deest, dan is dat zo als wanneer du dat voor Jezus deest. Wat haar mama gezegd had, nam zij zich te horten. Haar papa wie een retter je schaafsman. Om aanvang wist Ganya niet dat haar familie rijk was. Aber als ihre Papa angestellt wird als einer von den Festen in der Regierung, wird sie an, dass ihre Familie großen Einfluss hat. Hochbeamte Männer und Priester kommen noch an und alten da. Ihre Familie ging jeder Sonntag noch Church. Sie nahmen jeder Sonntag dort Abendmahl und deide jeder Abend beten. Ganya wird jästlich angelacht und dacht ernstlich an Jesus, seine Geburt, sein Tod und Auferstehung. Als sie 8 Jahre alt wird, dann starb ihre Papa. Die ganze Stadt, die Trüre. Ihre Mama, die dort geschafft, widerstahlen und hat noch immer einen guten Einfluss auf ihre Familie. Ganya deit sich ganz in Schularbeit und eine Zeug vertiefen. Als zij 12 jaar oud werd, dan dacht zij al aan wat zij verkennen, haar leven gaan geven, tot andere dingen. Zij interesseert zich zeer voor missionsarbeid. Zij las geschichten van wat missionaren in dat land Indien arbeiden deiden, waardoor zeer veel nood werd. Als zij 16 werd, dan vreed zij zich dat zij verkennen een missionaar voor Christus zijn in Indien. 2 jaar later zet zij al die te ihre familie en voer af met een schep naar Indië. Daar wil zij zich uitleren later. Zij deed ihre mama en ihre zuster niemals waren zijn. Als zij in Indië aankwam, werd zij erschrokken. Zij had zich zo'n oormout niet vergesteld. Als Ganya zich daar lijkt uitleren, dan kreeg zij een andere naam, zuster Teresa. Boven haar andere arbeid vond zuster Teresa aan de tjenja te leren en de nurse te helpen in de kliniek. 2 jaar later, als zij 20 werd, versprak zij den haar dat zij wil in oormout leven, gehoorzaam zijn en zich niemals bevrijden. Als zij 26 jaar oud werd, dan wordt haar aangesteld als de verste van de school familiales. Daar kreeg zij den naam Mutter Teresa. Door wie een bijzondere zijn op haar leven. Aber er weer immer zou, zij zal de oma helpen. Zij verleidt er een plaats door in de school en deed zich met andere toepreid maken de oma te helpen. Na 20 jaar kwam zij naar Calcutta, de tjenja te leren en de oma en kranke door in de grootstad te bezorgen. Zij stierf in 1997, als zij 87 jaar oud werd, door werden 5000 zestre en 120 länder in de wereld die vele mensen helpen deiden. God deed op buiten je weinige wee aan dat toestalen wat aan vele deed te leven. Door deze grote arbeid wordt Mutter Teresa zeer beroemd in de ganze wereld. Zij wil nust niet met ruim en eer te doen hebben. Alles wat zij ene deed, wie een badrol en een ama. Sy skaaf met die andere sestre toop en weer tevrede, want sy die geringste arbeidtijd. Eenmaal gewan sy die Nobel Vredesprijs. Al dat geld wat sy daarvan kreeg, bruk sy om een huisboer vir leprakranke in Calcutta. Er einstige zwaak im leven weer vir Jesus te leven en die armste mensje te deine, zodat sy aan Jesus sine lijf wiese kon. Sy wil nie van mensje onerkend worden. Sy wil nie stolt zijn. Jesus bedient er alles. Er weet genoeg dat sy kan alles verarmdoen.

Elje zijn dort boven tot God zijn rechte hand. En wie zijn hier op deze eerd? Wie leven in een wereld die bezeten is? Over Jezus kan raden en helen, alle die welig zijn nu aan te komen. Mijne vriend, wie brukken bloos die Zeitung lezen oder nog dat niets over dat radio oder tv hartje om uit te vinden dat deze wereld een grote aanordning is? Daar is een interessante zaak hier. De kerk zal nu een boodschap van hoopning en kracht hebben. En wie heeft zo'n boodschap? Zo'n boodschap moet uitgegeven worden. Over de kerk en grote ganse heeft de bezetene wereld niet genoeg help gegeven. De wereld wordt zekerlijk spotten en lachen. Over God zijn woord moet uitgelegd worden. Wie haar ons voeder zijn geschaft, niet zo je donen als wie hadden zult. Wanneer wie God zijn woord volgen, dan worden we ook zijn boodschap met anderen metdelen. Wie kennen God zijn woord vertrouwen? Petrus zegt in de 19e vers, en wie haar dat profetische woord nog zekerer, en je donen goed, wanneer je acht geven, daarop. Kom mee van dit zei dat nächste Mal. Petrus vertaalt wat hij gezien had, maar hij zegt ook dat we een profetische woord hebben dat zekerer is als wat een mens zien kan. En wat is dat? Dat is God zijn woord, dat eeuwig blijven wordt. We geven acht op dat woord, dat moeten we lezen en studeren. Meer dat nächste Mal, Gottes Segen, mijn vrienden.

En deze eis van de stad der vele hoge hiezen, waar vele mensen binnen leefden. Maar nu weer een van de woningen weer ladig geworden. Dat was een grote woning met feuerstoven. De vroegste oude woont verder die soorten. Die soorten bloos en pluderde, wie door wel wat neen traatje. Na en zo'n grote kwartier trekt unbedingt een grote familie neen. Jojo, zei de ene, het hebben we hier een familie met feuerzinnen. Wat?

said de andere. Het was bloos angst dat het eens wat vertriste zend. Na dood veldens nog, zond ook nog een onze jeentje nena. Zo zaten de vroes, jeder dag, en tijden de laatste venster, en wisten wie er wat neen komen. Nu eindelijk kwam de zinnend. En wanneer ze hier hadden, zouden nieuwe nobas komen. Al tijdse morgens zaten de alle oude vroesters op een band. Zo zouden rood, ten tijde weer door wat komen. Zo broekde ik gewoon eens lang luren. Dan kwam ik al de grote oude bier voor met de meubel. En ja, dan voeren andere oude en naden door zo de familie bijna. Als ze aankomen, kruipen de alle ruit, je reisde schaftes en jente en pakte alle biepen uitloden. De papa, de wie nog zo jong, vielleicht 40. Zo jong en zo schrecklich veel tinja, vonken de vroes overa aan. Aber dit, wil de tinja alle helpen. Nicht onja schubst, er breilt, er zegt gewelnisch, pakke alle bien helpen. Nu tastte ze alle typte meubel los. Ze droegen de alle nena, dat zijn zo vredelijk toe. De vroeger zaten bloos in tijde, wat het wel voor mensen waren. Na een supersonje ze werkelijk niet uit, zei de Anja. Het had bloos angst dat het werkelijk ernst wordt voor het Christen nog zijn, zei de oma dan. De meubelpakker ging ze ook in de woning nena en helpen de meubel opbouwen. Als ze dan tijdens nu middag ruit komen, jente de oude tante ze een voet en teen vroeg, na, ga je dan wenigstens wat te drinken krijgen? Een glas te schnopsen dan zo? Nee, zeiden de jongens. We hebben een schone middag gekregen en hebben ook nog geld gekregen voor de arbeid. Een schone schnops, maar wat is dit van de familie? De meubelpakker jente was en de vrouw zei, nu wordt we dit. Dit zijn triste. Maar de bloes alle oppassen dat we niet meteen nog ons omvangen te vertellen. Post alle op en houdt een bloes wiet af van den, als wel het ons nog beleren. Op waar ze doodde zijn oude tontes dat ook. Ook als jij in ovend de familie Lene in huis komen, met haar poorten, Anna en Selma, en haar kleine hond, dem Jack, dan jente ze den ook al en zeide, je post bloos nu jullie tinja op. Hier is nu een familie neengetrokken. Nee, wie zei jun. Feuer na de tinja. Dit kon je niet goed gunnen. En ze werden ook gans op het eerste oude tontes. Lene zeide, jojo, wie waren met onze tinja reden. Dat ze zullen niet met ons tinja type spelen, zullen wiet af van den blijven. Zo jente ook Lene nena. Volgde ihre Tinja, freide sich, als sie hörte, dass sie noch mehr Tinja im Haus lebte. Sarah hat es auch vorzusehen, dass es Porte, die musste so alt sein als sie. Und sie freide sich, dass er noch zwei mehr altes Leben wurde, das Biber auch. Und dann konnte sie vielleicht mit den Typen nach Schule gehen und mit den Typen Mittag spielen. Aber so, als sie nicht versucht, bei den mehr altes Biber zu kommen, so jente der immer peinlich war, en zeiden, we durven niet met die spelen. Sarah werd ganz treurig en kwam en vertelde dat haar mama. De mama zei, we hebben de nus te doen, maar we zijn beden en God wordt die ook helpen. Zo beden, dag en dag uit, voor deze mijaltes, dat ze toch ook zo dat een zoon en dat ze toch ook zo met Sarah spelen. Ober, dat helpt alle nust. De mjaltes rande Sarah immer uit den was. De oinse, wie de tjone onjas heut moog, dat wie de hond Jack. Die freed zich immer, wann bevolte wie uit de der uitkom. Dan kom hij voets en leid den aan de boin en hobsen er den zere heen en zieht als hun wat voor aan met houden, die wie gewoon schaftig. Dem wie dat een deunt, wordt het voor mensen weer. De mama en

Papa, van Sarah. Daar zitten Sarah wie voor haar helpen. Wie willen alle daarom bidden dat we dat kennen hier met alle nobers en vrede leven. Wie willen dat hier ook de mensen wijs naar God wijzen en niet voor die nog oeren.

0: Så virkte søndag jeg komme. Og så familie følte, alle typ som først de gjette hadde, en sig åndtrakke, en løs for å våle til åndagt. Det lenge det over gans dag beendt under der. Anker folk gjent, en mokte der opp. Hver stund den da? Da virre Anna en Selma, de pote. Ze hielde bij het gans luid en schreitlich. Mialis, komt man nen, wat's passiert? Vroeg onkel Volt. Ons hond, wie ente met ons hond, Ruta, zo is jeder zum morgens. En een rand is zo pinisch om de aard. En daar komen otter en ons hond zo in de motor gekomen. Ons Jack, die wordt unbedingt sterven. En ze hielde zo, ja. Ze läufde er Jack ze zo, ja. Nu beruhigend erstmal, sagt Onkel Volt. Je wollte doch, wie habe et Gott, wie tenne mit all unser Säure ne Gott komme, wie tenne bede en heu halbt uns.
1: Dort wollt wie, da wenns kum wie, ihr kreit ne jünd,
0: sagt er mir altes. Tante Volt holt er erstmal bet, wo te drinte, dass sie sich beruhigen konne, und dann bete sie alle typ. Sie bete für Jack, dat hij toch kon waar hij is ontworen, dat hij niet brugt stoven. Nu moesten ze over de meeldes uitleiden, wens Volte willen nu los voor het aandacht. Op aandacht zat Onkel Volte de tijd even en dacht Emma waarder aan zijn gebed. Hij dacht Emma waarder daarom, het heeft zo veel kranke mensen op deze wereld. Het heeft zoveel nood op deze wereld. En ik bid voor een hond. Maar hij wist ook wel wichtig dat we, dat hij voor deze hond bid. Hij hoopte dat ze door met kunnen voor de andere mensen in huis, ook in de waschwiese. Als de aandacht uit weer, voeren volte alle typen naar huis. Zo uit de alle typ, de schoone zup te middag, wanneer de mama al verder een dag gekookt had, en als ze je jeten hadden, zei Onkel Volt, dat we nog eenmaal alle tip van Nobas Jack beden, dat hij toch niet brugt stoven, dat hij mij altijd toch ook tenen getroost worden. Als ze alle tip je beten hadden, jente de tenen alle spelen. Onkel Volt bleef op hem zo verzetten. Hij dacht erover nu, hoe zwak zijn je bed weer. Hij dacht nu, hoe vorken hij al je beten had. En de Heer het ook geheerd had, en ook zo gevierd had. Maar eenmaal waarder had hij dan gedacht, nou ja, toch wel moest het zo komen. Hij had het niet zo ogenomen, dat de Heer dat werkelijk, bloos weer eens aan, zo gemaakt had, wens hij gebeten had. Hij dacht, we zwak zijn geloven toch weer. En hij knoot zich nog eenmaal aan, en bed voor de Nobas Mejaltes, ook voor deze hond. Voor deze elre, dat hij toch alle typ dit kunnen inzonen, dat zelfs de haar dat vieren wordt, dat het rechtig is. Nu middag slinde de peant onder deur, door vieren waarde alleen er een mialtes. O, wat vieren ze toch vreugd, dat de mialtes nu eindelijk eind niet meer in waarschijnte, dat hij sogar bij een slinderde in Nen komen. De Mialtes zei de Onkel Volt met grote ogen onder. Die wil ook niet lang blijven. Ons hond, die moet nog bij een tierdokter over nacht blijven vandoor. Die is zo schwer krank. Maar je hebt je gebed, dan wordt ze dan niet sterven, nee, Onkel Volt? Vroeg de Mialtes en zei de aan met zo'n grote ogen on, dat hij bloos kon zeggen. De haar wordt het unbedingt rechtig maken. Rechtig is toch dat het leven wordt. Onkel Volt nam in het arm en zei, kom, we gaan naar alle typen kakodrenten. We willen krijgen met de ganze familie een warme kakodrenten. Nu komen de Mialtes met. Ze kunnen zich nog veel vertalen. Ze wordt het ook avond. En ook even nacht. En Onkel Volt moest immer weiter daran denken. We kunnen hij deze 10 jaar bloes helpen.

0: mense te redde. Tot sy geskiedenis wat Jesus vertel het, maar dit hy nie waarheid verglyk het. Moes hy nie wat wie van die leer kenne, van soort wat geplant word.
1: Wie habe ware Diane Angelot ans wat te sê? Dit mal ewe twee soorten van krankheiten, wat an sy uge krankmerke kenne. Greve stoor en hugen drak. Wat weetst du daarvan, Hilda?
0: Ek heb daarvan geheerd, aber ek weet nicht wat dat is. Dan haf wie alle wat te leren, soos gewoonlich.
1: Wer weet, wie leren vielleicht meier als an sy toehere. Diane rood as immer wertvoll.
0: Na jo, dan wel wie nu de gelegenheid geben.
2: Hallo, mijn vriend. Irma en Hilda, jy maak my moed. Ek sê vrou, want jy dat help jy zonder te blijven. Ek schaaf met dokter Stout die plot iets rede kenne. Al van toe, doe ek die verrood vragen. Ek weet niet, Emma, wil je wisse Engelse weet, a plot iets je zegt moeten. Ek gleich dat ook, want Joyce my vragen stelt. Wat is de eerste?
3: Ek wil die even uw krankheden. Uitvrouwen. Eine is greve stoa en de andere is de hoge druk en uwe. Wist u ons eerst zeggen, wat is greve stoa?
2: Ohne dat ik in de eenzelheid in Nango de stoa haf met de lens te doen, wat de kracht in uwe is, hing je dat pupil of dat zwarte loch in uwe. Wanneer dat gezond is, dan is dat kloor en dat licht durch. Licht laat dat uurk beter een punt of een ziel nemen. Hop dat uurk zache kloor te zijn. Je weinig deed stoor entwikkelen van een eerst eller is. Ober af en toe krije kinge dat ook. De lens wordt dan wolkig, zodat dat licht nicht kan raag durchschiene. Dat is dan zoals van een proef door een griezet venster of door nevel te kijken.
3: Wanneer ik word van buiten en dien uren en kijken, word ik tjene stoor zijn?
2: Wanneer dat slim is, dan vlieg. Wanneer dat licht op een gewissen weg neemt schijnt, dan wordt dat pupil of dat zwarte loch in oog doorfloten.
3: Van wat richt een stoor?
2: Zoals ik zei, dat heeft meestens met dat Ella te doen. Kan ook passeren wanneer dat uurk verlaatst wordt, zoals bij de arbeid, wanneer wat hoordet of schoppet neemt vliegen zal. En zo'n hiervoor zullen brillen gebruikt worden die dat afhouden worden.
3: Wat kan een doen wanneer een stoor heeft?
2: Dat je het bloos te fixen of verbeteren met een operatie.
3: Helpt dat en blijft het dan ook zo?
2: Dat dafür is dan waar. Hier in Canada doen de dokters dan ook nog een künstliche lens neerstellen, omdat de persoon beter een punt zijn kan of een ziel nemen kan. Wanneer dat niet gedaan wordt, dan moeten de brillen brokken om beter te zijn. Wanneer de stoor recht verbeterd wordt, dan wordt dat niet waar was. Je weinig krijgt bij het uur gestoor, dan moet eerst dat schlimmste uur operiert. En dan dat andere.
3: Du wirst uns noch wat zeggen über den hohen Druck en uwe. Wat is dat?
2: Dat is een toestand wat een toenemenden Druck op den Uwenbal leicht.
3: Donne meestens ältere Menschen dit kriegen?
2: Dat is recht. Meestens passiert dat in ältere Personen. Ob es zo'n wat zo en een dardig sind, kriegen dat ook. Dat kan met je over worden. Je weinig woorden zij dat niet aan, wat zij trubbel hebben met dem zijnen.
3: Wat voor trubbel is dat?
2: Wanneer zij dat niet in tijd aan worden en dat behandeld wordt, dan kunnen zij blind worden.
3: Ziet u de hoge druk kan dat veroorzaken?
2: Jo, door is flüssigkeit im Uurgebal. Wanneer du den Uur tau machst en door nabdrekst, dan valt dat uurk een beetje als gum. Dan kost het den druk veel in uurgebouw. Wanneer du deze krankheid hast, dan wordt een of beide uurgen je schwalle zijn of hoort veilen.

0: Van de behandel is van deze huwen druk en uur.
1: Wanneer dat tijdig genoeg aan wordt, dan kan het met oogedreppen behandeld worden. Eenzaamal is de operatie ook nodig. Wanneer die krankheid in die familie is, dan zou die ogen regelmatig aan je zetje laten.
0: Dankzij Diane. Na al die wat ik vandaag gehoord heb, weet ik wat ik wil doen. Mijn papa had dus een huwen druk en zijn uur. En nu wil ik bellen om dokter om nood te zijn als ik dat ook heb.

Mi estat interessant van ek in Nieuw Testament lezen dou, wo Jezus sien en leer met gewöhnliche Sachen verglichen deed. Van der wil Joyce ons van een gelijkenis vertalen en wat Jezus daarmee proef te zeggen.